Ook van dit en 1 Petrus 1, 17 bij 19, dit zijn weggevaars. En wanneer je dem voor de aanbeder die ohne onderscheid allem overeen rechte deed, nu aan jedem zijn woord, leeft je een tijd die je hier toebrengen en vorcht, wil je weten dat je niet met verjankelijkheid wezend zijn geraad worden, zoals zelve en galt, van dat nutsloze leven dat je van je ver eldere met arve, ober met Jezus zijn chastelijkheid bloot, zoals een loon, omdat geen zin oder aangeschechtet via. Jezus zijn bloot maakt ons niet bloos van zinde rein, als we eerst aan hem geleefden, ober dat helpt ons rein, wanneer we onze zinde bekennen en aan no volgen. In Hebreeën het 8e kapitel, de 5e tot 7e vers. Deze dingen worden schatten en bijspel als van de hemelse dingen, zoals God Moses bevol als hij dat zelt meest voor zich had, dan hij zeed, zij door nu dat u alles maakt naar den plan, den die gewezen wordt op een boog. Ober nu heeft hij een dienst gekregen die zoveel vertraflijker is als hij een vermiddeler is voor een betere bond, dat op betere versprekingen gegrind is. Dan wanneer de eerste ohne fehler wie je was, wordt niet een steed gezegd worden voor een tweede. Wie haar verheer al van den 5. Vers gered, ober dat is ook met den 6. Vers verbonden. Am Anfang van dit kapitel heeft die schrieven van den dienst gered, die de priester onder den oude bund to God brachte. Dort wir bloß een schouten van wat Christus onder den nieuwe bund gedonen heeft. Dit zelt en de tempel wäre ook een schouten van den werkelijke tempel, die im Himmel is. Dort is waarom God zeggen mogen wil, dat Moses alles zo doen zal als de plan bestemd had. Onder den oude bund had God de Israëlieten goede versprekingen gegeven, en je van deze nog niet erveld, overworen. Dat heeft met de Israël-nation te doen. Die zijn nu over de ganze wereld verstreid. Dat wordt den oberware toepzamelen. Zo wordt ons dat in den profeet Jeremia beschreven, en Jeremia dat daar is de kapitel de 18e vers, en dan ook in Jeremia 31, de 8e en de 10e vers, en ik lees die alle toep. Zo zegt de Heer God, kijk, ik word de gevangenen van Jacob zijn zelt terugbrengen, en waar op ere woonhuizen erboren hebben, de stad wordt op zijn ene stede gebouwd worden, en de polis wordt naar zijn plan blijven. Kijk, ik word den van dat noorden het land brengen, en den van de enge van de eerd zamelen, maak den worden de lome en de blinde zinnen, de vrouw en erkend en zonen die metkend zijn, worden toepkomen. Een grote meng worden door terugkomen. Heet, o nationen, God zijn woord, en vertelt dat en de insel weet af en zegt, de Janja, die Israël verstreid heeft, wordt aan toepzamelen, en wordt aan beworen als een hoord zijn schoop. God had Israël dat gezaad gegeven, ober ze kunnen dat niet houden. En er steht dat ze God en ihre horten ere deden, gingen ze van God weg. Ze geven zich hand toe op Gods dienst, en dachten ze dat ze God zijn volk waren. God bracht andere nationen jegen aan, en schließlich worden ze van ihr land weggenomen en maakte nationen verstreed. God heeft aan ober versproken dat hij aan Wade bezieken wordt en aan Top zamelen wordt. Dort is met onze tijd nog niet passiert. De Hebreeën schrijven reed van betere versprekingen. Zonne versprekingen zijn met de Heer Jezus verbonden. Dat eerste bond had God met de verelder van Israël gemaakt. Eerst weer dat met Abraham, dan met zijn zoon Isaac en dan met Jacob. Dat weer ook met Jozef en Mozes gemaakt. Wat voor bond weer dat? De bond met Abraham. Wie dat God wordt arm en zinnen nog komen, dat land geven, waar hij dan woont. Dat wie een bond de kleine bedingingen houdt. God wordt door te zijn dat zij dat trieën worden. De bond dat God met Mozes en dat volk Israël maakt, houdt bedingingen. Wanneer ze aan gehoorzaam worden zijn en doen worden wat hij van aan verlangt, dan worden zij in haar land blijven kennen. God bracht aan van Egypte uit, leid aan door de wildernis, en bracht aan dat Jezus en dat land en hen. God deed wat hij gezegd had,
Aber das falsch wird.